0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

FM. Can I get some nasty bass?

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: het 6.0 en Nistelrode 105.6 FM.
1: Hoor jezelf.
0: NFM.
2: Are you ready?
3: Born ready.
2: Let's go.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Kink MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: that we could have known. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
1: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor van der A.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
10: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

Als ik 5 minuten fiets, zet ik midden in terp. Op een kaai geniet ik voor 2. Op de dag dat we dan vertrekken.

0: Als ik 5 minuten fiets, zet ik midden in terre. Poppen en kijken, niet ik voor 2. Poppen en kijken, niet ik voor 2.
1: Welkom en schoon dat je weer luistert naar Willemien en...
2: Tinus.
1: En?
3: Geert.
1: Oh, Geert, wacht.
4: Ja, Geert, ja, hallo, ja. Schuif.
1: De schuif stond nog niet open. Welkom, heren. Dit is de laatste uitzending voor augustus. En in augustus hebben we vakantie. Ja, wat ja?
4: Ja, de laatste voor augustus, ja.
1: Of ja, de laatste zondag voor augustus, 26 juli is het vandaag. Maar in ieder geval, welkom dat je luistert naar Op de Rand van Brabant. En we zijn begonnen met onze Gert van Bokstel. Als ik 5 minuten fiets, dan is hij voor zijn gevoel al op vakantie in het camping en in het bos. We gaan verder met Josephine. En die heeft ook ooit een liedje gemaakt over vakantie.

0: Dan krijg je toch een jingle, dus, of niet?
1: Oh ja.
0: Oh ja.
2: Wat over de rand van het uur. De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
0: Het was wel vroeg, vinden wij, of niet, Willemijn?
1: Ja, was het zeker.
0: Ja, zeker. We gaan verder met de artiest van de maand, want het is zo laat. En de artiest van de maand, dat is Arie van Roosendaal. Kei mooi, maar die komt helemaal niet uit Roosendaal. Die komt ergens anders vandaan.
1: Scandal. Scandal.
0: Dat vroeg ik toch niet? Hij heeft een liedje gemaakt over pruimen. En we hadden het net over pruimen, of de pruimen al rijp zijn. Nou, bij mij in de tuin zijn de pruimen nog langer niet rijp. Maar hij heeft een liedje gemaakt en dat heet Pruimerij.
1: Ik ken een gedichtje over een pruim.
0: Ik wil het niet horen.
3: Nee, ik ook niet.
1: Oké, doe ik het dadelijk.

0: boekenvis kan niks aan doen, mama. Mam snelt toe en zegt terecht, bekijkend het presentje.
1: Jongen, dat is geen kattendrek, mama. Stil maar, grote jongen,
0: zegt ze sussend,
1: kom niet treuren. Echt niks aan de hand, hoor, hij is zoet. Zoiets kan ons allemaal.

0: hier komt de zinloze informatie over struimen.
1: En Gullie doet de vingers in de oren, want Gullie wilden het niet horen. En onze luisteraars wel.
0: Schiet nou maar op.
2: Dat weet je niet.
1: Nou,
0: schiet nou maar op.
1: Daar komt hij, hè?
2: De mensen die het niet willen weten, kunnen nou even de
1: even oren dicht. Ja. Pak een pruim tussen wijsvinger en duim en stop hem met smaak achter je kaak. Dat was het.
0: Goed dat je erbij zegt dat hij was. Wij gaan verder met een nummer van Tony Ansems.
2: Dat doen we.
0: Ieder potje paast een dekseltje.
2: Zo.

0: een deksel past, precies. En welke deksel dat ook altijd past, dat is de deksel van de wc. En ja, ik moet even iets verzinnen om naar het volgende liedje te gaan. Dat is van Lia de Haas.
1: Dat is helemaal niet waar.
0: Die neemt altijd puzzelbukje mee. Wat neem jij mee naar de wc?
1: Telefoon.
2: Hallo,
0: de telefoon.
2: Op.
0: Goed, poepen met een puzzelke.

0: papier is op.
1: Wie wat waar wanneer in de strikagenda.
2: Ja, en op de site van Op de Rand van Brabant, daar kun je van alles lezen voor tips en uitgaan hier in Brabant. Die leuk zijn, die toch met Op de Rand van Brabant te maken hebben.
3: Maar, dus, maar niks meer wandelen.
2: Ja, er zijn wel wat tips voor routes, korte routes. Dus je kunt gewoon naar de site van Op de Rand van Brabant en ik zal hem gewoon blijven vullen in augustus.
3: Nou, dat is toch lief van jou, hè? Dan gaan we nou over in het lied van de grens. En we gaan helemaal de grens over naar België. En daar komen de Strangers vandaan. En die hebben een liedje van Als ik op vakantie ging.

0: Ja, en als je dan ergens lekker staat op een camping met een camper...
1: Geert, je bent al met de camper en kan
0: zeker. En dan is het kei gezellig. En dan zijn er andere mensen op de camping... en dan zegt op een gegeven moment... oh joh, schuif maar aan.
1: Ja.
0: Dat is toevallig, zo heet het liedje van Jean van der Rijt.
1: Ja, en het gaat ook over Frankrijk, want jij bent in Frankrijk geweest.
0: Ja.
1: Dus voor jou heel herkenbaar.
0: Ja, zeker. Frankrijk, een heel mooi land. Het is alleen zo dat er zoveel Fransen wonen.

0: Een gezellig nummer was dat van Sjan van der Heijt. En we gaan met z'n allen naar een tropisch eiland. Wie gaat er mee?
1: Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het niet. Nou, het wordt gezongen door het Reuzels
2: muziek. Die uur is al erg zat.
0: Het is hier al bijna tropisch hier. Maar in ieder geval, ik wil Riet van Gorp, de zangeres van het Reuzels muziek,

0: koffer.
1: Aanhanger.
2: Ja, dat waren de mannen van WC Experience. Die houden een beetje van een koude vakantie. En waar ook lekker koud is, dat is ijs. Ijs van Thijs. En toen straks, toen wij hier binnenkwamen, toen dacht ik ook al dat er ijs was, maar dat was niet.
3: Is dat zo?
2: Ja, en nou ging Huub van Eindhoven zingen over ijs van Thijs.

0: Het volgende liedje is een verzoekje van iemand uit Ulen. Speciaal voor Tinus. Want Tinus, jij bent in de vakantie jarig, hè?
1: Ja,
0: ergens
1: waar.
0: In augustus ben jij jarig. En ik zal maar niet een datum zeggen, want dan is iedereen daar voor de deur om jou te feliciteren.
1: Nou, dat zou wel loslopen.
0: Maar in ieder geval, een liedje moest het zijn van Leo uit Mil. En ik heb er eentje gevonden met de titel En als de zon weer schijnt.

0: Ja, en dat was speciaal voor onze tieners, omdat hij in augustus jarig is. Maar er zit hier nog iemand aan toffel. Die is ook in augustus jarig. Het is een beetje later in augustus. Dus ik zeg ook de datum niet, want anders dan staat ze allemaal dadelijk ook weer voor de deur begeerd om te feliciteren.
1: Ben dan toch niet thuis.
0: Oh, je bent dan toch niet thuis. Oh, dan kan ik het zeggen. 30 augustus, hè? Ja. Dan ben jij jarig. Geert, van harte gefeliciteerd namens ons.
2: Dank u wel.
0: En een speciaal liedje, Rouwenhuizen, want jij wandelt heel graag.
3: Nou. We gaan wandelen. Frisse lucht. Volwaardige verbranding van de calorieën. Erg gezond. En dan Hagens voorop met de trompet.
4: Ja?
3: Afgesproken. Blow your horn. Hondje erbij.

έτσι είναι στα. He's ready to make a forbidden wacht in my will. Dan kijkt hij waar ik blijf en is het zijn kop.

Ja, dat was dan Roanese. En we zijn alweer aan het eind van het uursturen van Op de Rand van Brabant. En we gaan eruit lopen met een liedje van Gerard van Maasakkers. En dat is speciaal voor alle mensen die de Vierdaagse gelopen hebben. En ook voor mijn buurvrouw Vernellies, want die vindt ook een heel mooi liedje. Het heet Ik loop. Stap voor stap gaan we verder.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor van der A.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
8: Kies voor van der A.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Ja, welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En een laatste uur voor de vakantie. Ik ga een no in, maar wel met heel mooie muziek nog. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. We gingen van start met de groep Oef Vakantie. En gewoon verder met de groep Gergedon. En die gaan zingen Pizzeria.
1: Lekker.

0: Eindelijk. En als je dan nu een pizza op hebt, dan moet die er toch weer af. En dan gaat het bijvoorbeeld een stukje fietsje.
1: Ja, bijvoorbeeld gewoon helemaal naar Oostenrijk.
0: Ja, dat kan, hè. Langs de Waterop, daar hoeft je niet morgen in Blech. Dat gaat prima.
1: Ja?
0: Kunnen
1: we vanuit Nederland gewoon dezelfde hoogte naar Oostenrijk toe?
0: Als jij dat wilt wel.
2: Tuurlijk niet.
0: Nee, waarom niet?
2: Nee, de gaat al bergpasjes. Ja, en draait die plaat nog maar.
0: Oh, die plaat
2: is van...
0: Ja, die gaat van een e-bike naar Oostenrijk met de nood. Ja.

0: Ja, we moeten wel maar even opletten, want die fiets naar Oostenrijk, die is een keer uitgefietst en dan krijgen we een jingle.
1: De artiest van de mond in op de rand van Brabant.
2: En dat is Arie van Roosendaal.
0: Zeg, kijk.
2: Dat is de laatste nou, hè, want augustus hebben we geen artiest van de mond. En we hebben al gezegd in september,
0: ja?
2: De artiest van de mond is Kwartjesvolk. Dat in verband met hun 45 jaar. Bestaan van oktober. Dat klopt, Tines?
3: Helemaal.
2: Dat hebben we afgesproken. Dus dan weten we het allemaal al.
0: Een hele goede keuze.
2: Ja. We gaan een liedje draaien. De coureur. En ik denk dat daar voor zich spreekt. Hij zal wel in een auto zitten en hard scheuren.
4: Kan ook op een fiets.
2: Kan ook op een fiets?
4: Ja.
5: Oh, donderende dingen.

Ja, dat was die Arie Vroosendaal samen met Lia de Haas, die ook nog mee zong erop. We gaan verder met de Die en Ik, en die hebben het over de vakantie, maar dat is er meteen achteraan, nooit meer op vakantie. Oftewel, vakantie.

0: En dat is ook natuurlijk helemaal prima dat je gewoon lekker thuis blijft en dat je daar ook vakantiegevoel hebt. En Attelaat, die had ook gewoon een liedje van Rondelen met huis en daar voelt hij zijn eigen gewoon het lekkerste.
1: Ik was nergens beter thuis, is bij ons rondelen met huis. Tussen de kollen en de prei, krijg ik een vellen in de wei. Want vloot de modder op het dak, waar ik pas goed op mijn gemak. En dan ga ik zo'n kik in al de levend grij. Viel me een vlieger uit de locht, dan woide ik door al de bocht. Trot aan onder dikker drood, alling deur tot aan de sloot, waar ik een paddenkolen vond en nog kinderliedjes zong.

Ik joeg toen met een blikje trom, de spruwen uit de kersenbom. Vlom dan zelf gauw omhoog, ook al wist ik dat hij niet mocht. Maar ik wou niet meer een blik, totdat er in mijn scherging kreeg. En ik verstraf dan zoveel niet meer buiten mocht. De catechismus heb ik geleerd, althans ik heb het geprobeerd. Maar viel ik over Gods gebod, waarmee passant mijn boks kapot. Die ging dan onder het nijmen zien, zodat ik het huis niet meer kon zien. Alleen mijn knieën en mijn ziel waren.

van PVC en van het donkerbruin café. Seks en bloikjes vol met bloot, fabrieken bakken voor te brood. Word er genut, begin vergeet en verder genut zelf wit. Miste voor eeuwig en altijd de nauwe drood. Want hel deze wereld die verkup, de gutten hel en het geschup. Als je maar veel hebt gestudeerd en vreemde talen hebt geleerd. Maar je krijgt hel uw leven spijt, als dat tot één ding geleid.

Ja, een heel mooi liedje van Atelaat. We gaan weer met een... Weier? Hey. We gaan weer met een liedje van Wij Zijn Het Maar. En het liedje heet De Deur Staat Altijd Voor U Open. En dan moeten we maar luisteren waar het over gaat.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: Ja, en we kunnen ook deze week weer heel kort zijn. We hebben niks, geen agendaberichten. Dus wat dat betreft, Geert, kunnen we meteen verder naar het Nederlandstalige lied.
2: Oh, dat is mooi. Dat is van Frans Duits en het is in het Nederlands gezongen en het heet Die Vakantie met Jou.

ieder jaar als dit. Zijn moeder pakte de koffers in en ons vader deed de rit. Zijn vader leidde nog de auto in, kreeg die kofferbak nooit dicht. En altijd kwam ons moeder dan met nog drie tassen aan. Vergeet nooit ons vaders gezicht. Godverdomme, nog meer zooi. Hoe lang denkt de gij te gaan? Het waren al heibel, het waren al stress. Voor u überhaupt konden gaan.

0: gokken op uw bestemmingen. En gaat een kamer toch zonder balkon. Maar ik zal u zeggen, vader, moeder, geen stank verdank. Mocht ik terug de tijd in kunnen gaan, dan zat ik vandaag nog met mijn zus op die achterbank.
1: Van de cd Na ons de zondvloed was dit Bjorn van der Doelen. En die had het ook over de vakanties van vroeger met vaders en moeders. We gaan naar Adrie Hoppenbrouwers. En die heeft een liedje met een titel die heel kort is en dat is Plat.

0: Ja, en de groep Kachelon die gaat het hebben over normen en waarden.
1: Die missen we vaak tegenwoordig, hè? Normen en waarden.
2: Is dat ook?
1: Ja.

0: Ja, ja. We hebben een liedje, er staat een beetje discussie over van hoe het nou heet of zo. Of, het is van een beetje Brabant, maar het is helemaal niet zo moeilijk. Want hebben jullie daar nou ook dat altijd komt zoals het komen moet?
1: God, je hebt het helemaal samengevoegd.

0: Mooi liedje is dat van Gerard van Maasakkers. En hebben we met z'n allen weer meegezongen. De groep Treveres, die gaan zingen Geluk. Want dat kunde jij, dat dwingde jij niet af. En je kunt het ook niet kopen.
1: Je dwingt het niet af.

0: Geluk.
1: Nou, dat was een slotakkoord, toch? Of niet?
2: Ja, we gaan nog een liedje. Het
1: laatste nummertje, dat heet Adios. Dat is wel heel toepasselijk. Het is van Dreuzes muziekje. En het is alvast eind van deze twee uurtjes.
2: Wilde jij daar alvast...
1: Nou, vooruit. Ik zal kijken of ik me nog kan wijnen. Toch?
2: Ja, de spruik.
1: Ja, nou... Even wachten.
2: Ja, even wachten.
1: Even wachten nog.
2: Nou, wij wensen
3: misschien
2: in ieder geval...
3: kunnen we de muziek aanzetten. Dan,
2: ja, wij,
3: dan kan heel rustig zoeken.
2: Wij willen alle luisteraars sowieso bedanken.
1: En een fijne vakantie.
2: En een fijne vakantie.
1: Voor die mensen die nog gaan.
2: September, dan zijn we weer live. En in de maand augustus, dan zorg ik ervoor dat er in ieder geval Brabantse muziek te horen is. Dus je kunt gewoon luisteren, maar dan hoor je niet al dat gekletst. Dan is het gewoon een beetje rustig. Ook voor de luisteraar.
1: Ja, gezever.
2: Ja, dat gezever van ons. Ja. Goed.
1: Ik heb nog een spreuk. Het is soms moeilijk om geen misschien te zeggen wanneer je nee bedoelt. Maar je hoeft niet iedereen uit te leggen waarom dat je ergens niks voor voelt.
3: Mooi gezien.
2: Kijk, kunnen ze de hele vakantie mee doen.
1: Zo is dat.
2: We gaan inderdaad afsluiten met adios, een groet van het Reuzels muziekje. En inderdaad, tot na de vakantie weer. En iedereen een hele fijne maand augustus toegewenst.

0: Tot zometeen. Nu eerst de reclameboodschappen.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt, dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom vielen voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
8: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
7: Elektrodeskundigen.nl.
9: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
7: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Een hele goede morgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Gezellig, hè? Goedemorgen, luisteraars. Het is weer zondag. Het is vandaag de 26e juli. En het is tussen 11 en 1. En dan weet je wat dat betekent. Het programma Het Moet Kunnen. 2 uur lang. Via de studio hier in ons live. Met muziek in vele smaken. 2 uur gezelligheid. Mijn naam is Albert Kunneman. En ik schuif graag bij jullie aan de keukentafel. Met een lekkere kop koffie binnen handbereik. Dat heb ik hier ook. Ja, en we hebben net lekker kunnen luisteren naar de Brabantse muziek van Tinus en Willemien. En Geert was er ook bij, Geert van Dongen. En ja, die wist mij te vertellen. Normaal kreeg jij van Gerrit altijd een bakje koffie. Dat klopt. Maar ja, dat is voorbij. Dus ik moet er zelf voor zorgen. En dan laat ik het nog wel eens verstek gaan. Goed, of je nou aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En dat kan variëren van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, ook dat moet kunnen natuurlijk. Wil je een verzoekje of wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan ook allemaal. Bel dan naar 0412 627733. Ik zal het nummer nog wel vaker noemen. En zelfs nou al 0412 627733. En daarnaast blijven we natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Schenk ook even een kopje koffie in. En dan gaan wij verder met muziek. Katie's Clown. Van de Tony Spencer Band.

Status Quo met Pictures of Mastic Man. En dat doet me ergens aan denken. Ja, uit mijn jeugd. Nou Albert, dat moet dan wel lang geleden zijn. Ja, dat is ook wel eventjes geleden. En ik heb heel vroeger nog eens eventjes in een band gespeeld. Speelde ik basgitaar. En toen zat ik bij de groep Clan 20. En dat was een band van de Sociale Academie in Eindhoven. Verder had ik met die Sociale Academie niks, want studeren zat er voor mij op dat moment niet in. Maar we hadden wel een heel gezellige band. En dit nummer is een van de nummers die wij ook speelden. Dat kan ik me nog herinneren. En Mario van der Linden, als je luistert, misschien weet jij dit ook nog wel te herinneren. Goed. En ik schuw natuurlijk de verschillen in muziekstijlen niet in mijn programma. Dat zal dadelijk duidelijk worden. Maar eerst even het volgende. We gaan eventjes naar Uden, want op de Meester van Kootstraat in Uden kreeg de brandweer gisterenmiddag dus een melding van gevaarlijke stoffen. En het gebeurde in een winkel vlak bij de parkeerplaatsen. De winkel die werd daarvoor tijdelijk ontruimd. En hoe kwam dat? Nou, bij een menging van twee verschillende stoffen in een schrobmachine was een irriterende wolk vrijgekomen. Twee medewerkers moesten daarom nagekeken worden in een ambulance. En inwoners van de appartementen boven de winkel die werden verzocht tijdelijk binnen te blijven. Inmiddels is de brandweer bezig met het ventileren van het pand. Dat zal inmiddels wel afgelopen zijn. Ja, vorige week kreeg ik een heel leuk telefoontje van José van der Heide. En Marie-José van der Heide, moet ik zeggen. En die vroeg of ik een plaatje kon draaien van Paul Brugmans. Ja, dat kon ik niet, want ik had het niet. Maar ik heb het afgelopen week wel opgezocht en ik hoop nu echt dat je luistert, Marie-José. We gaan naar Paul Brugmans met het nummertje Keldonk, waar hij ook woont. Over verschillen gesproken. En bellen kan nog steeds.

Thomas Berger. Ja, en ik ben hier een berichtje aan het zoeken en dat wil maar niet komen. En nou ja, dan doen we het gewoon eventjes niet. Wat ik wel heb is een nieuwe plaat van het album van de Rolling Stones. En dat nummer heet In the Stars. En Jan van As zou dit zo graag voor jullie draaien binnenkort. Nog even wachten dus.

De Rolling Stones van een nieuw album. Het nummer In The Stars. En zullen we eens een eindje teruggaan in de tijd? De tijd dat Brian Jones nog bij de Rolling Stones zat. Ook wel eens leuk om te horen. The Last Time.

Ja, de babyboomers, die vinden dit allemaal wel mooi. De Rolling Stones. We gaan even naar Vught. Daar gebeurde iets wat minder mooi was. Want de politie die heeft gisteravond in Vught een minderjarige man aangehouden die zich voordeed als agent. Ik denk dat je sowieso wel voorzichtig moet zijn als je zo heel jong bent om als agent te verschijnen. Maar goed, de nepagent die had niets buitgemaakt. En rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er een nepagent actief zou zijn in de Luibenstraat in Vught. En terwijl de zogenaamde agent in de woning was, had iemand 112 gebeld. Heel verstandig natuurlijk. En toen de politie ter plaatse de hoek omliep om in actie te komen, vluchtte de verdachte. Even later heeft de politie de man toch aan kunnen houden. Bij de achtervolging kregen de agenten uit Vught ondersteuning van de Bosse collega's. De recherche gaat verder onderzoek doen naar de zaak en de verdachte heeft in ieder geval een nacht op het politiebureau doorgebracht. Er is niets meegenomen bij het huis waar de nepagent actief was. Of hij eerder op de dag al wel succes had, is niet bekend. Nou, dat komt dan allemaal weer tevoorschijn. Ik heb hier een hele mooie plaat waar ik dadelijk van ga zeggen. Dadelijk van gaat zeggen wie het zingt. Een nummer van Cat Stevens, origineel. MUZIEK

Ja, dat was Raccoon, de Nederlandse band, met het nummertje Daffodils. Heel erg mooi. Inmiddels krijg ik weer een, want vorige week, mensen, ja, de vaste luisteraars, die weten het wel. Vorige week had ik mijn telefoon vergeten, mijn gsm. En er zijn ook veel mensen die reageren via mijn gsm. En ja, dat miste ik dus vorige week. Nou kreeg ik zojuist uit Australië, zit ze ook weer te luisteren, dan moet je nagaan. Wij zitten hier nou op 11:45. En daar is het ongeveer 6:45 op het moment. En nou zit Marilyn, die zit te luisteren samen met mijn zus. Dus mijn aantal luisteraars in Australië is inmiddels verdubbeld. Ja, verder wil ik alle... Dankjewel Marilyn, dat jullie weer luisteren. Verder wil ik alle vierdaagse lopers, die wil ik even feliciteren als je hem uitgelopen hebt. Maar zelfs als je hem niet uitgelopen hebt, ik blijf het gewoon een geweldige prestatie vinden. En de mensen die kermis vieren in Uden, profiteer er nog eventjes van, zolang het nu nog kan. En dan hebben we natuurlijk ook nog de vierdaagse. En dat was net een verzoekje of ik een Frans nummer kon draaien. Nou, dan draai ik deze, want dat roept herinneringen op. Yves Montand, à bicyclette.

Yves Montand. En ik ga nog even terug naar Australië. Naar de twee dames die zitten te luisteren. Want één van de twee weet ik dat die...

Ed Sheeran. Het gebeurt niet zo vaak dat er midden in de zomer raadsleden teruggeroepen worden. Maar in Maashorst is dat wel het geval. En midden in de zomer komt de gemeenteraad van Maashorst namelijk woensdag bij elkaar voor een extra raadsvergadering over de asielopvang. En dit betekent dus dat raadsleden terugkeren van vakantie. Over de vraag of dat nodig is, verschillen de meningen. Volksvertegenwoordiger ben je 365 dagen per jaar. En het is ongebruikelijk, zo'n extra vergadering midden in het reces. Minimaal 17 raadsleden, meer dan de helft, die moeten dan aanwezig zijn. Om te zorgen voor zo'n groot mogelijke opkomst is er een groepsapp van raadsleden een poll rondgegaan. En daar kwam uit dat woensdag 29 juli de beste optie is. Het minimum aantal raadsleden is woensdag dan ook aanwezig, maar er zijn ook politici niet van de partij. Kompas Maashorst die verwacht met 5 van de 7 raadsleden aanwezig te kunnen zijn. Het is reces, verdient reces, zeggen ze. Mensen die er niet bij kunnen zijn, zijn er niet bij, zegt Bas Keizer. Janko Bethlehem van Forum voor Democratie die stelt, als iemand er niet is, is iemand er niet. Nou, dan heeft hij wel een punt, denk ik. We kunnen niemand verplichten om terug te komen. Jong Maashorst is volgende week met 4 van de 6 raadsleden aanwezig. En dat is inherent aan de vakantieperiode, zegt raadslid Xenia Verkuilen. We gunnen iedereen een vakantie. En tegelijkertijd wil ze wel benadrukken dat alle raadsleden het onderwerp belangrijk vinden. Iedereen denkt mee, ook vanaf een afstand. Nou, zolang er maar meegedacht wordt en beslissingen genomen worden, komt het allemaal goed. Ik neem de beslissing dat ik nog een plaatje draai voordat we naar reclame en nieuws gaan. En dat wordt er eentje van de Mavericks. De Mavericks. Lekker vrolijk ding. Pizzerico!

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op

0: van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. De A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

En dat was Bruno Mars met een nieuwe plaat On My Soul. Een hele goede middag allemaal. Het is 12:10 en dat wil dus zeggen tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant hier live uit de studio in Os. Nog een uurtje lang lekker genieten van de muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars en niet-commerciële berichten en natuurlijk ook het laatste lokale nieuws. Heb je een nummer dat je wil horen of je wil iets mededelen? Bel gerust 0412-627733. Mijn naam is Robert Kunneman en ik ga ervoor zorgen dat er ook het tweede uur weer het nodige moois voorbij komt. En ik ga gelijk naar een verzoekje toe. Een verzoekje komt van Tony en Christine uit Os en de hele trouwe luisteraars. En die vroeg aan mij het plaatje Songbird van Eva Cassidy. En als je de naam Eva Cassidy noemt, dan weet je dat het over iets gevoeligs gaat. En de groetjes hier vanuit de studio, Tony en Christine. En bedankt voor het verzoekje.

0: Songbird. Och, en is ook wel een keertje mooi om te draaien. Ze gelooft in mij. André Hazes.
1: Ze lag te slapen.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Ze gelooft in mij. Dat hebben ook heel veel mannen gedacht toen ze de Vierdaagse meeliepen. En al die vrouwen tot steun waren. En omgekeerd natuurlijk. Hè. André Hazes. De vierde en de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, die ging afgelopen vrijdag van start met alle vier DTV-lopers nog op de been. En sterker nog, op de laatste dag waren er maar 313 uitvallers of mensen die niet gestart zijn. Dat hebben we allemaal kunnen zien op DTV en ook op Omroep Gelderland, Omroep Brabant. Overal was er wat van te zien. De Via Gladiola van editie 100 en nog, want dat was het inmiddels. En het kruisje was toch iets wat alle lopers wilden halen. Hattie uit Schaik bijvoorbeeld, die vindt dit misschien wel de mooiste dag. Tranen van vreugde had ik net even wel, ja, zei ze. Nou, het is dan in haar geval misschien ook geen wonder. 3 jaar geleden zat ik nog in een rolstoel, zegt ze. Dus dit is een hele grote overwinning die ik op mezelf behaald heb. Nou, dat vind ik ook. We trekken elkaar er wel doorheen. Ja, Jos en Theodora, die zijn het enige stel dat wij deze week mochten volgen tijdens het 4DTV. En dus is de vraag wat zo'n wandeltocht doet voor de relatie. En op die vraag kwam wel een antwoord, maar daarvoor moest er eerst hard gelachen worden. Nou, wij lopen heus wel eens te mopperen op elkaar, maar we trekken de karren wel doorheen, stelt Theodora. Dus een pep talk doet toch soms wonderen. Ja, ik vind het gewoon prachtig hoeveel menselijkheid dat je ziet tijdens die vierdaagse. Daar word ik echt, krijg een heel blij gevoel van. Waar ik een minder blij gevoel krijg, dat is het feit dat er altijd weer van die relschoppers naar Nijmegen moeten komen op zo'n moment, om daar toch een negatieve sfeer te creëren. Ja, ga eens iets goeds doen. Probeer eens iets goeds te doen in de plaats iets vervelend. Goed, Pater Leopold Verhagen die stopt weer met zijn preek. En ik ga een verzoekje draaien. Ellen, mijn vrouw, die zei gisteren toen draaide dit plaatje op de radio. God, dat is eigenlijk ook best wel leuk om een keer te draaien. Nou, zijn jullie nieuwsgierig? Luister en huiver.
1: She packed my bags last night, pre-flight.

Ja, en dan kom ik middags na mijn uitzending kom ik thuis en dan doe ik de voordeur open. En wat ruik ik dan? Heerlijk gebakken broodjes. Elke week weer dus, Elle. Heel hartelijk dank hiervoor. Goed, we gaan naar iets anders. We gaan naar José Feliciano. Que sera. En bellen kan nog steeds.

José Feliciano. Hoe oud hij op het moment is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, zolang je het zelf maar weet, is het goed. Hè? Ja, wat ik wel weet, dat Paul McCartney al aardig in de leeftijd van de Stones zit te komen. Ja, volgens mij ligt hij sommigen zelfs voor. Ik dacht dat Paul 84 jaar was. En als je op je 84ste nog een album uitbrengt, dan kan het misschien qua stem wel te horen zijn dat je niet de jongste meer bent. Maar hij maakt nog steeds fantastische muziek. Mama's Get By van het nieuwe album Dungeon Lane.

Wanna Get By van Paul McCartney. En wisten jullie dat heel in het verleden Paul McCartney en John Lennon samen meegewerkt hebben aan de plaat van de Rolling Stones? Overigens, de nieuwste plaat van de Rolling Stones heeft Paul McCartney ook aan meegewerkt. Ik laat zo de plaat horen waar Paul McCartney en John Lennon meegewerkt hebben. Oude plaat van de Rolling Stones. En je kunt eigenlijk ook wel een beetje de Beatles-stijl erin terug horen. Over muziek gesproken. Voor de Lulboompop, ik wist van het bestaan vooraf niet af. En dat in 2027 tijdelijk uitweekt naar een andere locatie. Harde klap is niet einde verhaal. En dat betekent dat er een financiële strop ontstaan is. En door het extreem warme weer en de maatregelen die daarvoor zijn genomen, heeft het festival Lulboompop, ik zeg het nog maar een keer, een aanzienlijk financieel verlies geleden. Dat is een harde klap, maar zeker niet het einde van het verhaal, laat de organisatie van het Megense Festival weten. In overleg met de gemeente, het was code rood, waardoor in het land bijna alles werd afgelast, werd het programma in eind juni vanwege temperaturen tot wel 39 graden aangepast. En op zaterdagavond moest Lulboompop voortijdig worden beëindigd, omdat er onweer op komst was. Het terrein werd daarom uit voorzorg ontruimd en dat heeft alles heeft er natuurlijk wel financieel flink ingehakt. Voor ons als organisatie was dit een weekend met twee gezichten, zegt Marieke van Drunen van de organisatie. We zijn ontzettend blij en trots dat zoveel bezoekers, ondanks alle omstandigheden, hebben genoten van Lulboompop. Tegelijkertijd hebben wij de gebeurtenissen een flinke financiële impact gehad. En dat is een harde klap, maar zeker niet het einde van het verhaal. De enorme steun van bezoekers, vrijwilligers, artiesten, sponsoren en alle andere betrokkenen geeft ons de energie om door te gaan en we gaan er alles aan doen om ook in 2027 weer een prachtige editie van Lulboompop neer te zetten. Nou, die naam die vergeet ik vanaf vandaag helemaal niet meer. En wat ik ook niet vergeet, dat is het nummertje draaien van de Rolling Stones, waar ook de Beatles aan meegewerkt hebben. Misschien wist je het al, misschien wist je het niet. Geniet er maar van. Ik ga even naar de piano.

Het blijft gewoon een prachtig mooi nummer. En ik maak hier heel veel mensen blij mee. Ja, wij hebben eigenlijk altijd wel iets te mopperen over het weer. Nou is het weer te heet en te droog allemaal. En de waterschap A en Maas die gaat maatregelen nemen tegen de aanhoudende droogte. Want bedrijven die groente, fruit, bloemen, planten en bomen telen in Bernhezen, Maashorst, Sint-Michielsgestel en Meijerijstad, die mogen vanaf afgelopen donderdag 23 juli al niet meer sproeien met water uit sloten en beken. En dat heeft het waterschap besloten. Zo wordt het oppervlaktewater dat er nog zo is, wat er nog is, zo goed mogelijk vastgehouden. A en Maas die ziet dat de droogte in de regio aanhoudt. Het waterschap haalt ook weinig hoop uit de vooruitzichten. Sommige beken in de regio zijn al volledig drooggevallen. En de grondwaterstanden die zijn flink gedaald. Tegelijkertijd verslechtert de waterkwaliteit. Blauwalgen nemen explosief toe en extra maatregelen zijn daarom nodig. Nou ja, goed dat er iemand op let. En met douchen probeer ik ook al rekening mee te houden dat ik iets minder water verbruik. In de plaats van 2 glaasjes water neem ik nou 1,5 glas water. Nee, zo erg zullen we het maar niet doen. Hè. Gewoon lekker blijven drinken, want dat is ook nodig. Voldoende drinken in deze tijd. Ik kreeg een verzoekje van Pieter en Maria, die zaten te luisteren. Die zitten te luisteren en die vroegen of ik een plaatje kon draaien van de Shoes. Nou, ik heb een hele mooie gevonden. De titel noemde je al, Maria, en was makkelijk zoeken. Osaka. En bedankt voor het luisteren en het verzoekje.

Als Johan Derksen dit zou horen. Ho, ho, ho. Dan zou hij zeggen van die Kunneman die draait toch wel hele mooie muziek. Ja, ja, ja, ja, ja. En om dat te bewijzen, draai ik er nog eentje, maar niet van The Shoes. Deze is ook mooi. Paul Simon, Kodachrome.

Carl Simon. En jullie zitten allemaal lekker te genieten. Ik krijg veel berichtjes binnen. Zelfs uit Australië. Marilène met haar zus zitten te luisteren. En we zitten volop te genieten. Maar ik zelf ook wel een beetje. Dankzij jullie.

Ja, en over de pas in Heest, er is al een hele tijd wat gaande. En ja, de pas die wil gewoon tijd gaan kopen bij de gemeente. Ze stellen, geef ons de tijd om de stappen te zetten die we aan het zetten zijn en laat de pas niet vallen. Dat is de boodschap van Arend-Jan Toppen. Die is bestuurslid van marketing en communicatie van gemeenschapshuis De Pas in Hees aan het gemeentebestuur. Woensdag kwam naar buiten dat er 125.000 euro subsidie nodig is om een faillissement te voorkomen. We zien dat er stappen worden gezet, zegt de wethouder van de gemeente Bernhees. En ik heb het dan over Sascha Kroos. Maar een cultureel centrum is geen commerciële organisatie. En daar willen we niet van afwijken. En het zou ook niet eerlijk zijn tegenover andere gemeenschapshuizen die geen commerciële activiteiten mogen draaien. En ook geen subsidie krijgen, zegt de wethouder. We voeren dit gesprek over de exploitatie al 20 jaar. En het gaat om keuzes maken in de bedrijfsvoering. De andere gemeenschapshuizen doen dat met vrijwilligers. Het college adviseert de raad om geen extra geld te geven aan de pas. Vanwege de hoogte van het gevraagde bedrag is er aan het raad om hierover een besluit te nemen. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering die gaat plaatsvinden op 1 oktober. Er zijn dus nog wel wat slapeloze nachten voordat er een beslissing valt. Volgende lied. Ik denk dat er heel veel mensen zijn bij het volgende lied die met de handen op de tafel staan en ritmisch mee willen doen met dit nummer. En dat is het laatste nummer van mijn uitzending. Ik dank jullie voor het luisteren, voor de vele berichtjes die ik gehad heb, voor de verzoekjes die ik gehad heb. En hopelijk heb je allemaal zitten genieten. Dan gaan we volgende week gewoon weer verder om 11 uur met 2 uurtjes Het Moet Kunnen. Nogmaals heel hartelijk dank. Een hele fijne zondag, een hele fijne week. Een goede gezondheid en tot de volgende keer. Nou, klap maar in de handjes.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorg oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een klein handjevol files, te beginnen op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever duurt er 40 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan maar een paar files in het land. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost duurt er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je een kwartier vertraging. En tot slot wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor van der A.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
8: Kies voor van der A.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles stuur je er vanaf knooppunt Oudijk een kwartier langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten op onthoud. Op de A32 Heerenveen richting Meppel is een ongeluk gebeurd bij Meppel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Jouren over de A7, de A6 en de N50. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg door grenscontroles een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
6: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: Car Wash. Car Wash. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
9: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Boschaert van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen met de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk duurt er 10 minuten langer over. Op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunenberg 20 minuten extra reistijd. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot slot een ongeluk op de A50 Zwolle richting Arnhem. Bij Apeldoorn ging het mis en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
6: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
5: Elektrodeskundigen.nl.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: MFM.

0: jezelf.
1: MFM. Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Eemnes en Huizen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda gebeurde eerder een ongeluk bij Bavel. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Baterdorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
9: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
8: Elektrodeskundigen.nl.
10: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
11: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
8: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.
13: We have an acoustic song for you called Honey.

Welkom bij de Wonderjaren op deze heerlijke zondagmiddag. De koffers staan misschien al klaar, de caravan is aangekoppeld of misschien geniet u gewoon lekker thuis van een ontspannen middag. In deze aflevering nemen we u mee naar de vakanties van vroeger. De tijd van de ANWB-kaarten op schoot, urenlang onderweg naar Frankrijk of Duitsland, de tent die altijd net te klein was en de camping waar je binnen één dag nieuwe vrienden had. Natuurlijk hoor je daar de mooiste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90 bij. Muziek die direct herinneringen oproept aan zon, zee, lange autoritten en zorgeloze zomers. Leun lekker achterover, zet het volume een beetje hoger en geniet van een vakantie vol nostalgie. Dit zijn de Wonderjaren op MFM Radio.

0: In 1947 was vakantie voor veel Nederlanders een bijzonder uitstapje. Stedelingen verlieten massaal de drukke steden om te genieten van de natuur, het strand of een rustig viswater. Op het station was het een drukte van belang met reizigers die bepakt en bezakt in de trein stapten. Tegelijkertijd trokken veel mensen van het platteland en buitenlandse bezoekers juist naar de grote steden. Amsterdam was daarbij een geliefde bestemming met een rondvaart door de grachten of een bezoek aan Artis als populaire attracties.
1: De koffers zijn gepakt en Nederland trekt erop uit. Het is vakantietijd. Dan reizen de stedelingen naar buiten, de buitenmensen naar de stad. En in de stad willen wij onze vakantiereportage ditmaal beginnen. Niet alleen plattelanders, ook buitenlanders bezoeken onze steden en in grotere getalen dan anders.

Anderen hebben toch graag wat mensen om zich heen en vinden bijvoorbeeld op het strand en in zee verpozing. Zo doet ieder op zijn wijze nieuwe krachten op voor een nieuw jaar van arbeid.

Ja, maar als je samen met dat kind op vakantie gaat, dat is een heel ander concept, hè. Het concept vakantie verandert volledig met een kind. Onze laatste vakantie, weet je waar dat was? Hier, in Nederland. In vakantiepark De Roompot. Voor de mensen die het niet kennen, dat is Centerparks, maar dan afgeleefd. Allemaal dezelfde vervallen huisjes, een slecht restaurant en een bowlingbaan. Als je er een bal gooit rechtdoor, dan gaat je zo drie banen verder de goot in. En het pronkstuk van al die vakantieparken, dat is het tropisch zwembad. Altijd met zo'n fantastische glijbaan. Als je er één keer afgaat, moet je schouders dicht laten naaien. Tak, tak. Nou ja, pas op, voordat het zover is, moeten we eerst nog door die fantastische kleedhokjes. Ze kunnen alles tegenwoordig, hè? Ze kunnen naar de maan vliegen. Je kunt de krant lezen op uw telefoon. Maar een deftig slot voor die hokjes, dat hebben ze nog altijd niet gevonden. Dat is nog altijd dat bankje dat je moet dichtklappen. Maar die deuren gaan nooit goed dicht. Dus je moet altijd met je linkerarm die deur dicht houden, met je rechterarm die deur dicht houden en dan met je derde arm dat bankje dichtklappen. En er zijn dan altijd van die gasten die hebben dan gatjes gemaakt in die kotjes om door te kijken. En er dan door kijkt, soms heb je geluk, dan zie je een blote vrouw, maar meestal zie je gewoon een ander oog. En dan begint het, hè. Dan moeten al uw kleren op één kleerhanger. Dat duurt een uur. Dan moeten die er terug allemaal afhalen, want uw 50 cent zit nog in uw broek van onder. Dan naar het toilet, hè. Op uw blote voeten. Je komt binnen die vloer in het toilet. Je weet niet wat is hier water, wat is hier pis. En dan mogen er nog niet zwembad binnen, hè. Dan moeten eerst nog door het vrattenbadje. Als er nu één plaats is in heel dat zwembad waar dat je het gevoel hebt dat je vratten aan het krijgen ze, dan is het toch daar. Om dan gezellig met je kind in het lekker warm kinderbadje te gaan zitten. Het heerlijke water op ambachtelijke wijze verwarmd door de kindjes zelf. En dan terug door de kou, met al uw kleren op één kleerhanger naar dat kot. En er mag iets afvallen, hè, van die kleerhanger. Er mag iets afvallen. Uw schoenen, uw sleutels, dat mag nat worden. Maar wat valt er altijd af? Uw onderbroek.

0: Niet iedereen kon zich in 1948 een vakantie buiten de stad veroorloven. Daarom organiseerde het Amsterdamse bureau vakantiebesteding tal van activiteiten in het Bosplan, het huidige Amsterdamse Bos. Gezinnen genoten van sport, spel en muziek en ontspanning in de buitenlucht zonder dat daar een dure reis voor nodig was. Voor veel kinderen voelde zo'n dag alsof ze echt op vakantie waren. Het initiatief liet zien dat vakantie niet altijd ver weg hoefde te zijn om een heerlijke belevenis te worden.
1: Elke zomer zijn er heel wat Amsterdammers die met de vakantie niet naar buiten kunnen gaan. Maar daarom hoeven ze nog niet thuis te blijven. Er is een prachtig bosplan, ruim genoeg voor talloze picknickende families. En er is een bureau vakantiebesteding dat per jaar 2 weken een massale vakantie organiseert. Dit alles behoort nog niet tot de geleide vakantievreugde. Die begint eerst met de poppenkast voor de kleintjes. Het hele gezin kan dan weer genieten van openlucht spelen. Ijverige krantenlezers als ze zijn, herkennen de Amsterdammers onmiddellijk de personen uit dit spel die allen uit krantenstrips afkomstig zijn. Zoals Dom Poes, Olly Bommel, Kaptein Rob, Bulletje en Bonenstaak, Erik de Noorman, Paap Pinkelman, Tante Pollebob enzovoorts. Het is een spel voor de kinderen en voor die huisvaders die altijd eerst de prentjesserie in hun krant opslaan. Met zulke spelen, met sport en andere ontspanning, kan de vakantie in eigen stad immers best een echte vakantie zijn?

0: De zomer van 1956 verliep heel anders dan veel vakantiegangers hadden gehoopt. Regen, harde wind bepaalde wekenlang het weerbeeld. De stranden bleven opvallend leeg en op campings zochten mensen de beschutting in kampeerhuisjes of onder een nat tentdoek. Fietsers trotseerden de regen en veel vakantiegangers besloten een museum te bezoeken, waardoor daar juist lange rijen ontstonden. Het was een zomer waarin de paraplu vaker werd gebruikt dan de zonnebrandcrème.
1: Triest en troosteloos was meestal de aanblik die de Nederlandse badplaatsen boden in de afgelopen vakantiemaanden. Weggedoken achter glas of gehuld in beschermende kleding brachten duizenden badgasten de ene sombere dag na de andere door aan onze Noordzeekust, die belaagd werd door de ene depressie na de andere. Voor zover ze niet verlaten waren, herbergden de kampeerhuisjes op onze stranden kinderen die binnen moesten blijven met strandspeelgoed. En ouderen die de tijd doorbrachten op een wijze die deed denken aan de lange winteravonden. Ja, slecht weer was troef deze zomer. Dat merkten ook de manufacturiers, die met de badpakken bleven zitten. Maar des te meer warme kledingstukken verkochten. Door weer en wind ploeterend, probeerden zij die gedwongen waren binnen onze grenzen te blijven, toch nog iets van hun vakantie te maken. Velen trokken er toch nog op uit om hier of daar te kamperen. Maar de meesten hunner trokken zich weer gauw terug uit het leven in de kille natuur, om de rest van hun vakantiedagen te kunnen doorbrengen in de beschutting van de steden, waar onder andere de musea veel meer bezoekers kregen dan normaal in de zomer het geval is. Voor de kinderen werd de grote vakantie, die tijd van

Slechts weinigen kunnen terugzien op een geslaagde vakantie in eigen land. Tot die gelukkigen behoort zeker de man die samen met zijn vrouw midden in de natte mousson een huisje huurde. En een hoogtezon. En al regende het dan ook dag in dag uit pijpenstelen, mevrouw werd toch mooi bruin. En meneer lachte in zijn vuistje. Wat zeg ik, hij was door het dolle heen. De regenverzekering dekte de schade van een vakantie die in het water was gevallen.

Het eerste uur van de Wonderjaren zit erop. We hebben samen alvast de koffers gepakt en genoten van muziek die de mooiste vakantieherinneringen weer tot leven brengt. Straks in het tweede uur reizen we gewoon verder. Dan hoort u nog meer klassiekers uit de jaren 60 en 70, 80 en 90 en halen we herinneringen op aan zonnige stranden, zalige campings, lange autoritten en ontspannen zomeravonden.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden... die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Fijn dat u er ook dit uur weer bij bent. We blijven nog even in vakantiesferen, want juist die kleine momenten maken de mooiste herinneringen. Het ijsje dat veel te snel smolt, een aanzichtkaart die dagen onderweg was, een avondwandeling over de boulevard of een gezellig spelletje voor de caravan terwijl de barbecue langzaam op temperatuur kwam. Het zijn herinneringen die je soms met één liedje helemaal kunt beleven. Ook in dit uur hebben we een heerlijke selectie muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Dus blijf luisteren, want de vakantie van vroeger gaat nog even verder.

0: In 1960 groeide kamperen uit tot een favoriete manier om vakantie te vieren. Steeds meer gezinnen trokken er met de auto of zelfs op de fiets op uit met een tent of caravan achter zich aan. Na aankomst werd eerst het onderkomen opgezet, waarna de dagen vaak werden doorgebracht aan het strand of bij het water. Het waren de dagen waarin kamperen betaalbaar werd voor een steeds grotere groep Nederlanders en de zomervakantie steeds meer een vast onderdeel van het gezinsleven werd.
1: Al laat de zon ons deze zomer veel in de steek, de stroom van vakantiegangers is toch weer aan het rollen geslagen. Met volgepakte auto's op motoren, bromfietsen en fietsen trekken ze door het land. Is het reisdoel bereikt, dan is het nog slechts een kwestie van een goed plekje zoeken om je tent op te zetten. Deze goedkope vorm van onderdak wordt nog altijd door duizenden geprefereerd. De zee en het strand zijn weer bijzonder in trek, vooral bij de buitenlanders.

kamperen zonder gitaar is voor de ware trekker ondenkbaar. En anders is er de moderne techniek nog. Wie het aan het strand te druk vindt, zoekt een rustig plekje op in de duinen. Hutje bij mutje. Toch zijn er nog vele plekjes in ons land waar men ongestoord van de natuur kan genieten.

0: zomer van 1965 liet zich van een natte kant zien. Op campings deden vakantiegangers hun uiterste best om hun tenten droog te houden terwijl de regen bleef vallen. Toch lieten veel Nederlanders zich niet tegenhouden. Met auto's en caravans trokken ze richting Zuid-Europa, waarbij de grensovergang bij Elten een bekende doorgang was voor reizigers naar Duitsland, Oostenrijk en verder. Ondertussen was het slechte weer en bleef de vakantie voor velen een avontuur.
1: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Toch bleek in een enkel geval het overtollige regenwater nog ergens goed voor. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer, met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen? Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgens traditie een periode van mooi weer. Tenminste, in het buitenland. Alles wat over gemotoriseerd vervoer beschikt, trok erop uit. En welke kant op, dacht u? Zuidwaarts en oostwaarts reed een constante stroom van voertuigen in de richting van de grens. En hoewel het lang niet zo druk was als men had verwacht, doordat velen eerst nog de kat uit de natte boom hadden willen kijken, hadden de grensbeambten toch nog wel het nodige te doen. En bij Elten deden ze dat heel snel en soepel. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.

0: In 1966 werd een enorme vakantiedrukte verwacht op de Nederlandse wegen, maar het matige zomerweer groeide roet in het eten. Langs de snelwegen stonden verkeersagenten klaar om het verkeer in goede banen te leiden en bij Linschoten was zelfs een mobiele post van het Rode Kruis ingericht voor hulp aan reizigers. Aan de kust, onder meer bij Zandvoort, waren campings wel goed bezet. Toeristen bezochten daarnaast Amsterdam voor een rondvaart of gingen naar de bioscoop om de film Fluiten naar je duiten te bekijken.
1: Rood en groen zal het menige verkeersagent deze dagen voor de ogen hebben geschemerd bij de voorspellingen dat ruim 2,5 miljoen Nederlanders op weg zouden gaan naar hun vakantiebestemming. En dan de buitenlanders niet te vergeten, die ons schone landschap op zijn zonnigst hoopten te aanschouwen. Het heeft niet zo mogen zijn. Het weer liet verstek gaan en dientengevolge viel de drukte op de wegen bijzonder mee. De voorzorgsmaatregelen om de drukte zo goed mogelijk op te vangen waren overigens perfect. Voor het eerst dit jaar is de hulp ingeroepen van het Rode Kruis. Bij de Rijkspolitiepost bij Linschoten werd bij wijze van proef een ambulance met mobilofoon gestationeerd. Al viel de drukte op de wegen dan nog zo mee, de campings aan de kust waren veelal tot de laatste plaats bezet. De duizenden die hier hutje bij mutje waren neergestreken, vleiden zich met de aangename gedachte af en toe bij droog weer eens even naar buiten te kunnen komen, want nergens schijnt een gebakken eitje zo goed te smaken als in de vrije natuur. Het aantal caravanbezitters wordt elke zomer groter. In Zandvoort stonden ze tenminste bij honderden te wachten op mooi weer. Maar de strand en terrasjes bleven leeg, want de zee was te ruw en de wind te koud en te nat. Wie in de hoofdstad verpozing zocht, trof het al niet veel beter. Natuurlijk, hij kon een tocht gaan maken per rondvaartboot, maar dat was niet veel meer dan water combineren met water. Er waren er dan ook die de wijste weg kozen en samen gezellig naar de film gingen. Want buiten was het fluiten naar je duiten.

0: bijzondere uitvinding trok in 1967 veel bekijks. Een caravan die ook als boot gebruikt kon worden. Achter een auto werd de caravan naar het water gereden, waarna hij achteruit het water in werd gelaten. Even later voer het gezelschap ontspannen over de Nederlandse wateren. Aan boord werd genoten van een hapje en een drankje, terwijl het landschap langzaam voorbij gleed. Het was een opvallend voorbeeld van de creativiteit waarmee vakantievieren steeds comfortabeler en avontuurlijker werd.
1: Een heleboel mensen beginnen alweer geducht aan de zomervakantie te denken. En vaak verschijnt er een caravan in die zomerse dromen. Caravans zijn er in maten en soorten. Maar ze hebben gemeen dat je er voorzichtig mee moet manoeuvreren. Pas op, Jan. Kijk nou uit, ezel. Je kan hier niet achteruit. Maar Jan weet wat hij doet, want hij heeft een speciaal soort caravan. Hij rijdt hem gewoon het water in, ontkoppelt hem, vervolgens wordt de buitenboordmotor aangeslagen en even later vaart zijn caravan met een gangetje van 18 tot 20 kilometer de plassen op, of de kanalen, of de rivieren. Het bootje is voorzien van vele gemakken, oftewel comfort. Ook één voor gas, waar trouwens ook de koelkast op werkt. Deze nieuwe amfibische caravan komt uit Frankrijk, maar hij heeft voor ons waterland erg aantrekkelijke kanten. Het scheepje, of het wagentje, of hoe men het ook maar noemen wil, is gemaakt van gewapend polyester en beschikt over 4 slaapplaatsen. Men kan er alle soorten vakantietochten mee maken en er bijvoorbeeld onbezorgd onze mooie plassen mee opvaren. Aangenomen tenminste dat de wegenbelasting is betaald.

Aan alles komt een einde, dus ook aan deze vakantieuitzending van de Wonderjaren op MFM Brabant. Hopelijk hebben de muziek en de verhalen u teruggebracht naar de zorgeloze zomers van vroeger, toen de tent, caravan of het pension genoeg was voor een heerlijke vakantie. Bedankt dat we samen herinneringen hebben opgehaald. Nu begint mijn vakantie. Tot over 2 weken voor een nieuwe aflevering van de Wonderjaren. Dag!

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur en dat betekent tijd voor een uur lang Jazz on Sunday bij MFM Brabant. Vanuit de studio aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: Welkom luisteraars allemaal, welkom bij Jazz on Sunday. Het wekelijkse programma, elke week brengen we u de internationale en de nationale jazz gewoon op uw eigen station, gewoon hier op uw eigen regionale zender, MFM Brabant. Tegenover mij, achter de knoppen en schuifjes, zit Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek. We gaan meteen naar muziek.

Ja, dat herkenden jullie natuurlijk allemaal, wereldberoemd. Het thema van de Pink Panther, het thema uit die mooie films met Peter Sellers als die klunzige Clouseau. Orkest stond onder leiding van Henry Mancini, maar het ging mij vooral om de saxofonist die dit thema onvergetelijk maakte, Bless Johnson. Vorige week overleed Johnson, 94 jaar oud, nog steeds actief in de jazzwereld. Hij werd bekend door zijn warme, lekkere, vette saxofoonsound. Eigenlijk had ik deze uitzending willen beginnen met Art Pepper, maar even een korte herinnering. Ja, dat vind ik toch wel leuk. Zo'n korte herinnering aan Bless Johnson wilde ik u niet onthouden. Maar nu is het dan toch tijd voor Art Pepper. Met pianist Russ Freeman, met bassist Ben Tucker, met drummer Jerry Frommer. Het nummer heet Pepper Potts.

Nou, dat was toch een lekker begin van Jazz on Sunday. Het Art Pepper Quartet, mooi stukje ontspannen West Coast Jazz. We blijven gewoon even aan de westkust van Amerika. We blijven daar in dat zonnige klimaat van California, met als epicentrum Los Angeles. Een van de meest bekende West Coast muzici was natuurlijk Chet Baker. In april 1979, was hij in Nederland. Hij speelde in de Vara Studio 2 in Hilversum. En daar speelde hij het nummer Nardis, een compositie van Chet Baker, van Miles Davis. Gelukkig werd dat nummer opgenomen. En dus kunnen we dankzij het Nederlandse Jazzarchief die opname ook vanmiddag nog gaan beluisteren. Chet Baker vanzelfsprekend op trompet, Phil Markowitz op piano, Jean-Louis Racine-Foss is de bassist en Charles Rice op drum. Compositie, ik zei het al, is van Miles Davis, Nardi.

Eerst Art Pepper en nu Chet Baker. Waarom toch al die West Coast jazz, vragen ze zich misschien af. Nou, de aanleiding is eigenlijk heel simpel. En het begint in Os. Hoe? Nou, dat vertel ik u na het volgende nummer. Ik laat u eerst een stukje horen van de cd West Coast Echoes. En ik vertel u daarna wat die cd nou eigenlijk te maken heeft met Os. Het nummer dat u gaat beluisteren heet The King's Swings.

The King Swings heette dit nummer. En ja, swingen, dat deed het. Maar wat heeft dat nou met Os te maken? Nou, heel simpel. Jaar of wat geleden was de Osse slagwerker Kevin van der Elzen mijn gast in Jazz on Sunday. Hij woonde en werkte toen al een tijdje in Los Angeles en daar is hij inmiddels helemaal ingeburgerd. Met pianist Josh Nelson bracht hij vorig jaar de cd West Coast Echoes uit. En van die cd hoorde u net dat nummer The King Swings. Het is echt een hartstikke leuke cd geworden. Een mooie hommage aan grote namen uit die cool jazz. In januari komt Kevin weer naar Nederland, vertelde hij mij. En ik hoop dat ik hem dan kan strikken voor een bezoekje aan onze studio. Ik hou u in ieder geval op de hoogte. Maar voorlopig van die cd West Coast laat ik u nog een tweede nummer horen. Een nummer van een componist, een man die Kevin erg bewondert, Terry Gibbs. En het nummer heet Townhouse 3.

0: Tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: Nou, dan kunnen we gauw mee klaar zijn met die Jazz on Sunday Jazz Agenda. Vanuit Rotterdam, vanuit North Sea Jazz en al die verschillende jazzmuzici Europa ingetrokken. Dus hier in de buurt is het eigenlijk doodse stilte op het jazzfront. Her en der een klein festivaletje hier en daar, maar niet hier in de buurt. Dus we wachten gewoon tot het weer september wordt.
0: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Amerikaanse en Nederlandse jazzmuzici die kunnen het over het algemeen heel goed bij elkaar vinden. En die samenwerking die leidt ook vaak tot best wel mooie resultaten. En dat hoorde je net bij drummer Kevin van de Elzen. Hij ging vanuit Nederland naar Los Angeles. Bassist William Barrett maakte de reis omgekeerd. Hij kwam naar Amsterdam vanuit Amerika en trok daar met drie fantastische muzici langs een aantal etablissementen. Om te spelen, vanzelfsprekend, maar vooral om te kijken wat er aan zijn stukken goed was en wat niet zo goed werkte. Wat er nog aan geschaafd moest worden, wat er nog aan geschaafd kon worden ook. Het resultaat bracht hij een week of wat geleden uit. Alleen op LP. En die LP heet Live in Amsterdam. Ik heb hem de afgelopen tijd verschillende keren beluisterd en echt, ik kan u zeggen, met heel veel plezier. Van de cd, ik vertel u dadelijk iets meer, maar ik laat u eerst het openingsnummer horen en dat heet Plato's Invitation.

Plato's Invitation van Live in Amsterdam, de William Barrett Band. Drie muzikanten vergezelden William Barrett op zijn tocht langs al die kroegen in Amsterdam. Jonge muzikanten, maar eigenlijk al niet meer weg te denken uit de Nederlandse jazz scene. Mo van der Does op saxofoon, gitarist Gijs Iedema en, naar mijn idee dan, Nederlands meest inventieve drummer van dit moment, Wouter Kuenen. Ze trokken van etablissement naar etablissement naar etablissement, want Barrett is ervan overtuigd, de echte beleving, daarvoor moet je in de kroeg in. Daar spelen enthousiaste jazzmuzici. Want daar is de jazz echt te beleven, wat er daar op dat moment en in dat concert gebeurt. Daarom is het ook zo leuk dat al die opnamen op die cd Live in Amsterdam ook echt live zijn en ook echt uitgeprobeerd. Ik hoop in ieder geval dat ze niet alleen in Amsterdam blijven, maar dat ze ook eens een keer deze kant op komen, naar Brebbel of naar de Verkadefabriek, of misschien wel een keer naar de Groene Engelen Os. Zou hartstikke mooi zijn. Ik laat u van die LP Live in Amsterdam nog een nummer horen. Ik vind het eigenlijk een van de mooiste. Het duurt bijna 10 minuten, 9 minuten 20. Het is sterk opgebouwd en het heet Charlie.

0: Dat waren Mo van der Does op saxofoon. Gijs Hiedema op de gitaar. Wout de Kuene was de drummer. En William Barrett de bassist. Ik vind het een geweldige cd. En nogmaals, ik hoop dat ze niet alleen in Amsterdam blijven, maar dat ze ook weer live komen spelen. Hier in Os, bij Jazz Complete of bij de Groene Engel. Of misschien in Brebbel, of misschien in de Verkadefabriek. Laten we hopen dat de mannen deze kant op kunnen komen. Nog zo'n Amerikaan die zijn draai hier in Nederland gevonden heeft. Efrem Trujillo. Ja, u hoeft eigenlijk geen introductie. Hè? U kent hem van The Preacher Man, die echte spierballenformatie. Maar hij heeft ook heel andere muziek gemaakt. En hij is gevraagd, en dat is eigenlijk wel een heel leuk verhaal is dat. Hij is gevraagd voor een vijfmansformatie van alleen maar muzikanten uit het noorden. Suzanne Veneman zit erbij, Ansel Klooster zit daarbij, Van Haar, Jeroen Vierdag zit daarbij. De formatie heet Martini Gray. En zul je zeggen, ja, hou eens even, wat moet Trujillo er nou? Nou, wat u niet wist, en wat ik ook eigenlijk niet wist, maar ondertussen wel opgeduikeld heb uit de biografie. Trujillo heeft een aantal jaar in Groningen gewoond. En vandaar dat ze hem vroeger gooien, wil jij meespelen met die formatie Martini Gray? Vijf muzikanten die allemaal uit Groningen komen. En die hebben een hartstikke leuke cd gemaakt. Country City heet die. Met een nummer van die cd sluit ik deze aflevering van Jazz on Sunday af. Het nummer heet New York Cab Ride 94. Mijn naam is Marcel Bouwman. Ik zocht de muziek voor je uit. Ik hoop dat u echt genoten heeft, net als elke zondag. En net als elke zondag ook, Frank van der Vloed zat tegenover mij. Hij verzorgde de techniek.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: En dat kunt u al heel snel weer terugluisteren. Vanaf maandag, dinsdag in ieder geval, staat hij gewoon op de site van DTV. Ik neem afscheid van u. Volgende week, zelfde tijd, 7 uur. En zelfde zender, weer MFM Brabant. Een aflevering van Jazz on Sunday. Frank en ik wensen u een heel plezierige avond. Wij gaan eruit met New York Cab Ride 94 van Martini Gray.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. En hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Avila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Met weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Brabant.
1: Hoor jezelf.
0: MFM Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het